0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Twee uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich bij de stemming. Het ging bij de algemene vergadering in New York over een advies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag van vorig jaar over klimaatverandering. Dat zegt dat landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. Maar zo'n resolutie van de algemene vergadering is nog altijd niet bindend. Het initiatief voor de resolutie kwam van de kleine eilandstaat Vanuatu in Oceanië. Die vreest voor zijn voortbestaan als de zeespiegel hard blijft stijgen. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
3: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Juri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Nog in het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach. Dat is Edward Stil. Hij volgt Frédéric Taquin op, die na 9 seizoenen vertrekt. Stil tekent een contract voor 3 jaar. Hij was eerder al trainer bij Charleroi, Eupen en KV Kortrijk. Edward Stil was ook kort interim coach bij Anderlecht en werkte recent nog bij het Engelse Watford. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. De 12e etappe van de Giro start iets na 1 uur vanmiddag. Vannacht blijft het overwegend droog bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend is er plaatselijk kans op mist. Daarna krijgen we een vrij zonnige dag. Het kan tot 23 graden worden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dit is de Tijdloze.

0: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze live.

0: tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence?
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: Het is 3:00. Een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De chemiereus benadrukt dat de besparingen deel uitmaken van een langlopende strategische herstructurering. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
4: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
3: En het graspollenseizoen is begonnen in België. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend kan op sommige plaatsen wat mist hangen. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Morgen en ook de volgende dagen nog mooi lenteweer. Het wordt nog wat zachter, in het weekend mogelijk tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dit is de Tijdloze.

But I don't feel like dancing when the old town went to place. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldi.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
3: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
2: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. De Nederlandse autoriteiten waren deze maand dicht bij de arrestatie van de beruchte drugscrimineel Bolle Jos. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Bolle Jos is de bijnaam voor Jos Leidekkers. Hij opereert vanuit Sierra Leone, dat elk rechtshulpverzoek van Nederland negeert. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine hadden zich verschanst voor de kust van West-Afrika op een undercoverschip na een tip dat Leidekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. De operatie werd maandenlang voorbereid, maar ging uiteindelijk niet door omdat Leidekkers zich dan toch niet verplaatste. Bolle Jos is zowel in Nederland als in België al meerdere keren veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Het graspollenseizoen is begonnen in België, dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën, kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. Vanmiddag iets na 1:00 start de 12e etappe van de Giro. De dag begint grijs met plaatselijke kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. Het wordt nog zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
3: Raúl Castro en 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
2: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak van vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat landen verplicht zijn om het klimaatsysteem te beschermen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. En de resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend. En in Straatsburg onderhandelen de Europese landen en het parlement later vanochtend opnieuw over strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Gisteren werd daar geen akkoord over bereikt. Volgende maand treedt het nieuwe, strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
4: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
2: Het weer dan. De dag begint grijs met plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via apps zoals WhatsApp of Snapchat, of ze gebruiken een smartwatch om de locatie in real-time te kunnen volgen. Bij kinderen in de eerste jaar van het lager onderwijs gaat het om een kwart. Bij tieners gebeurt dat zelfs bij 2 op de 3. Ze doen dat vooral om zich veiliger te voelen of om praktische redenen, zegt Mediawijs.
2: Bijvoorbeeld om af te spreken wanneer en waar ze moeten opgehaald worden. Als we dan kijken waarom de jongeren hun locatie delen met vrienden, dan is het omdat de tool er is, omdat de technologie simpelweg bestaat. Maar eveneens omdat ze nieuwsgierig zijn waar hun vrienden zich bevinden, wat ze aan het doen zijn.
1: Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in een bedrijf te groot is. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een daling van ruim 10% ten opzichte van vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de druk op hun job te hoog is. Volgens Acerta spelen verschillende factoren mee in die hoge werkdruk.
3: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
1: Chemireus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog wel niet bekend hoeveel jobs er dan wereldwijd zullen verdwijnen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van die grotere sanering die nu is aangekondigd. In het voetbal heeft Aston Villa met de Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana de Europa League gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Yuri Tielemans maakt het openingsdoelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En in de wiederronde van Italië starten straks nog 12 Belgen. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. Lennart van Eetveld brak gisteren een vinger bij een val. En tijdens de rit had ook al Edward Plankaert opgegeven. De Giro eindigt over 10 dagen. Hier en daar vanmorgen wat grijs, daarna brede opklaringen met wat wolk in het binnenland. Aan zee wordt het zonniger en het is al wat warmer tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer tot 28 graden en vaak echt wel zonnig weer.
4: Dit is de Tijdloze.

0: tippende. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
2: De tijdloos.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag. Dovi
1: keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
7: Zo'n 4 op de 10 Vlamingen voelen zich af en toe onveilig. Dat is een van de resultaten uit de Foto van Vlaanderen, het groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT. Vrouwen voelen zich vaker onveiliger dan mannen. En ook meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 24 jaar zegt zich wel eens onveilig te voelen. Dat is vooral zo op het openbaar vervoer of in de buurt van een station. Volgens onderzoeker Floris Liekes van de VEB moet er dan ook zeker meer sociale controle zijn in die stations.
8: Waardoor dat mensen weten dat ze niet alleen zijn, weten dat ze gezien worden en dus ook dat er iemand zal ingrijpen als er iets gebeurt. Maar ik spreek nu niet over de verhoogde aanwezigheid van alleen Secure Rail of de politie. Het is een beetje een neiging die we hebben. We voelen ons onveilig, dus meer politie op straat. Maar we vergeten soms dat die politie niet voor elke groep even aanspreekbaar is. En dat is wel belangrijk in dit verhaal.
7: Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze zijn. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en het middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via apps zoals WhatsApp of Snapchat, of ze gebruiken een smartwatch om de locatie live te kunnen volgen. Bij kinderen in de eerste jaren van het lager onderwijs gaat het om een kwart. Bij tieners gaat het zelfs om 2/3, zegt Mediawijs.
9: We zien eigenlijk dat meisjes dat vaker inzetten voor hun veiligheid en dat dat hen ook veiliger gevoel heeft dan de jongens. Meisjes vinden het dan ook vaker normaal om die locatiemonitoring te gebruiken, terwijl jongens het sneller zouden ervaren als een inbreuk op hun privacy.
7: Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in een bedrijf te groot is. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van het HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een daling van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar. Ook bij de werknemers vindt bijna de helft dat de druk op hun job te hoog is. Volgens Acerta spelen verschillende factoren mee in die hoge werkdruk.
10: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
7: In het onderzoek naar de zware brand in een bar in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het is een medewerker van de dienst Stedenbouw van de gemeente Crans-Montana. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op Oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente de bar al jaar niet meer had gecontroleerd op de brandveiligheid. Onder meer de burgemeester van de gemeente en de eigenaars van de bar werden eerder ook al aangeklaagd. In het voetbal heeft Aston Villa met Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana de Europa League gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Tielemans maakte het eerste doelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. In de ronde van Italië heeft Lennart van Eetveld moeten opgeven. Hij brak gisteren de vinger bij een val. Tijdens de rit had ook Edward Plankaart al moeten opgeven. De Giro, de wielronde van Italië, eindigt over 10 dagen. Het is zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wel wat meer wolken en ook al wat warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden en vaak zonnig zomerweer.
2: De tijdloze staat op.
11: De tijdloze.
2: Sophie Engelen. Goedemorgen, sunshines. Jullie geduld wordt beloond. Het wordt een droge, zonnige dag vandaag. Het lange Pinksterweekend longt ook al een beetje op deze donderdag. En Cindy Lauper, die bezingt exact wat er dit weekend zal gebeuren. Girls just wanna have fun.
12: De tijdloze staat op.

Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Je kan je het bijna niet voorstellen, maar dit nummer werd verboden in Zuid-Korea in 1971 toen het uitkwam. Het nummer van The Who, Won't Get Fooled Again. Het werd gezien als gevaarlijk voor het regime, omdat de tekst, met name de kritiek op de leiders die net zo slecht zijn als de vorige, opstandige gedachten konden aanwakkeren. Ja, de Zuid-Koreaanse overheid vreesde dat het mensen zou aanzetten tot protest tegen de dictatuur. Pas in 90 mocht het op de radio komen.

0: Tame Impala en Let It Happen. Aan het begin van deze maand speelden ze nog in de AFAS Dome.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor Bob Dylan.
0: Nu zondag is een bijzondere dag, want dan vieren we de verjaardag van de man die muziek en poëzie voor altijd veranderde. De onnavolgbare Bob Dylan. Hij wordt 85 jaar. Hij is de stem van een generatie, de meester van het verhaal, de artiest die woorden in goud verpakte, zo is dat. En morgen draaien we zijn grootste hits en leggen we zijn diepste teksten bloot. Van Blowing in the Wind tot Tangled Up in Blue, het komt allemaal voorbij. En Dylan is natuurlijk niet zomaar een zanger, hij is een levende, zeer eigenzinnige legende, een vernieuwer, een icoon die de wereld van de muziek voor altijd heeft getekend. Dit is een van die parels van Bob Dylan, staat op Blood on the Tracks. Hij vertelt in het nummer over zijn eigen leven, zijn relatie met zijn toenmalige vrouw Sarah en de ups en downs van het toeren en het artiestenleven. Het voelt alsof je een blik in zijn dagboek werpt. Tangled Up in Blue, Bob Dylan.
2: Tijd voor Bob Dylan.
1: De tijdloze.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja.

0: van Bob Dylan. Morgen maken wij dus een hele dag tijd voor deze legendarische artiest. Tijd voor Bob Dylan dus. Zometeen krijg je Bob.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promokoken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je...
13: Joehoe!
12: ...met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Mannekes!
15: Bombie!
14: Ik heb gedroomd.
15: Over?
14: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
15: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
14: En wel, zei je.

0: en promo's.
1: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bobby, we hebben nu drukke door.
0: Oei, gaan we niet dan?
1: Jawel!
3: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: De tijdloze staat op.

0: in. Zijn toch altijd de beste Disco 2000 van Pulp.
1: De tijdloze staat op.
0: Morgen maken wij een hele dag tijd voor Bob Dylan. En die man die heeft zoveel nummers geschreven en zoveel verschillende stijlen uitgeprobeerd. En Robbe die liet alvast weten welk zijn favoriet nummer is. Goedemorgen, Robbe.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Hey, hoe gaat jouw donderdagochtend?
2: Alles goed, de gewone rush.
0: Een gewone rush. En dan ben ik daar.
2: Dat lukt voorlopig.
0: Met al mijn vragen over Bob Dylan. Ja. Wanneer is jouw liefde voor Bob Dylan ontstaan, beste Robbe?
2: Och, toch al een tijdje geleden. Ik denk wel als 16-jarige dat ik ook al de Bob Dylan nummers aan het ontdekken was.
0: Ja, en hoe ben je daarop gekomen? Is dat via je pa of via andere vrienden of zo?
2: Geen idee. Ik veronderstel radio, ouders. Ja. De gebruikelijke kanalen.
0: Ja. Wat vind je zo geweldig aan hem?
2: Oh, zijn uiteenlopende stijlen natuurlijk. Zijn gigantische oeuvre. Maar ik ben wel fan van zo die oude klassieke gitaar folknummertjes. Puur gitaar, puur zang.
0: Ja.
2: En een mondharmonica erbij. Ik vind dat wel leuke nummertjes.
0: Ja, Bob en zijn gitaar. Je speelt zelf ook gitaar, ja. Hè? Schreef je hier.
2: Klopt, ja. Op amateur niveau. Hoor.
0: En doe je dan ook Bob Dylan nummertjes?
2: Ja, wel. Ja, dat zijn wel de leuke nummertjes om zelf te spelen en een beetje te zingen. Erbij. Het zijn gewoon wat akkoordjes.
0: Maar zo tof. En voor wie doe je dat dan?
2: Voor mezelf, een klein gezinspubliek.
0: Maar zo schoon zeg. Ik zie het al helemaal voor mij. Als je dan één absolute favoriet moet kiezen uit dat geweldige oeuvre van Bob Dylan, welk nummer kies je dan?
2: Ik heb gekozen voor Mr. Tambourine Man.
0: Goeie keuze. Ik kende dat via Melanie, denk ik. En zo ben ik dan bij Bob Dylan terechtgekomen. Was dat bij jou ook zo?
2: Nee. Ik weet niet meer hoe dat ik het heb leren kennen.
0: Nee. En waarom vind je dat zo'n goed nummer?
2: Ja, goed melodietje. Leuke meezinger. Leuk om te spelen. De verhalen, de strofes.
0: Ja.
2: En dan een goed refreintje. Ja. Veel meer moet er dan niet in zitten. Maar dat is zo echt puur Bob Dylan.
0: Puur Bob Dylan, hoe hij op zijn best is. Hè. Ik volg jou helemaal. Ja. Die man die hangt ook aan zijn lippen. Hè. Als hij zo'n nummer speelt, dan ben je echt aan het luisteren naar de lyrics. Hè.
2: Ja.
0: Dus heel,
2: teksten, hè.
0: Ja, heel, heel straf. Merci Robbe dat jij even jouw keuze wou toelichten. En ja, morgen is dan een ideale dag voor jou. Hè. De hele dag Bob Dylan op de tijdloze.
2: Zal ik zeker luisteren.
0: Heerlijk. Merci voor jouw keuze alvast. Ik ga hem nu draaien. Dag beste Robbe.
2: Nou, is veel plezier.
0: Bye bye.
2: Dank u wel.
1: De tijdloze staat op.

die dat je misschien net iets minder vaak hoort. Talking Loud and Clear. Het album Agents of Fortune van deze band bestaat vandaag 50 jaar. Blue Oyster Cult. Het was hun vierde album. Groot succes met deze hit erop. Ze deelden ook vaak het podium met bands zoals Black Sabbath, Alice Cooper en The Who. En dit nummer is legendarisch met heel veel cowbell. Don't Fear the Reaper.

0: dit een van mijn favoriete nummers ooit is. Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult. Heel coole cultband. En het album waar dit op staat, Agents of Fortune, bestaat 50 jaar. Zometeen kiest acteur Ben Segers zijn favoriet uit de tijdloze 100 met een van de lekkerste riffs aller tijden, zegt hij.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
13: Oh, zoveel video!
12: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
14: De tijdloze.
15: 1 uit de 100.
16: Mijn naam is Ben Segers en mijn 1 uit de 100 is toch wel Money for Nothing van de Dire Straits. Waarom? Omdat het is zo'n legendarisch gitaarriff intro waar denk ik menig gitarist zich toch wel aan heeft verlekkerd. Dus jawel, Money for Nothing van de Dire Straits.

0: legendarische lyrics. Get your money for nothing and your chicks for free. Komt natuurlijk uit deze Money for Nothing van Dire Straits. Ken jij het concept Tiny Desk al? Het is een super tof concept omdat het zo simpel is. Artiesten die spelen akoestisch of in een kleine bezetting achter een bureau, de Tiny Desk van Bob Bollen. En dat is de bedenker en host van de serie. De setting is klein, persoonlijk en ongedwongen en de meeste optredens worden in één take opgenomen. Ja, en die kleine ruimte en de nabijheid ook van de artiest met mensen die daar staan, dat is toch wel bijzonder. Het voelt alsof je dan gewoon mee in de kamer zit. En alle grote der aarde zijn daar al gepasseerd. Maar pas na 30 jaar carrière was het de beurt aan de Foo Fighters. Ja, ze hebben zich mega goed voorbereid. Hebben zelfs de afmetingen van de Tiny Desk van het bureau uitgetekend. Om hun gigantische rockdynamiek goed te laten overkomen in zo'n kleine ruimte. Echt super goed gedaan. Zo klonk My Hero in de Tiny Desk versie van de Foo Fighters.
1: De tijdloze.
2: I got one I think we should do. See, like, if you put instruments on our hands and then there's people, then it's fun to play. Even if there weren't people. We were actually kind of surprised to see that there were people in here. I don't know if I knew that before. Like, were you guys here for Juvenile? Because that was a fucking good one, too. That was a really good one. If you guys want, play along.
3: Okay. It's optional.
2: It is. But I figure that since this place is full of people, is it okay? Is it okay if everybody sings along? Okay. So when the chorus comes around, if you know the song, let's sing it together. If not, just look at the person next to you. It's not Beethoven. It's pretty simple.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En... Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
10: Veel jongeren delen hun locatie. 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit onderzoek van Mediawijs. Bij jongere kinderen in het lager onderwijs is dat een pak minder. Daar gaat het om 1 op de 4. Ze delen hun locatie met hun ouders om op elk moment te weten waar ze zijn of ook vaak met vrienden, zegt Mediawijs.
11: Dus 30% gebruikt WhatsApp. En dan zijn er nog een aantal die specifieke smartphone-toepassingen en ingebouwde toepassingen gebruiken, zoals Find My. Voor vrienden wordt er vooral gebruik gemaakt van Snapchat, de Snapmap, om hun locatie te delen.
10: Zo'n 4 op de 10 Vlamingen voelen zich af en toe onveilig. Dat is een van de resultaten uit De Foto van Vlaanderen, het groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT. Vrouwen voelen zich vaker onveiliger dan mannen. En ook meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 24 zegt zich wel eens onveilig te voelen. Maar we mogen dat cijfer ook niet overschatten, zegt onderzoeker Floris Liekes van de VUB.
12: En zeker op vandaag de dag, waarin we nogal sterk gericht zijn op onszelf en op het bewaken van onze grenzen, zijn we nogal snel geneigd om onze ervaring te klassificeren als onveilig. Ja? Terwijl het dan misschien eerder gaat over een ongemak, over een licht of een licht onbehagen. Ik denk dat we daar toch zeker die nuance moeten blijven opzoeken.
10: Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in een bedrijf te hoog is. Dat blijkt uit een onderzoek van het HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een verbetering, want het is zo'n 10% minder dan vorig jaar. Volgens Acerta vinden veel werkgevers die hoge werkdruk ook mogelijk vaak normaal.
13: Mogelijk is dit een andere perceptie die werkgevers de dag van vandaag ervaren. Is er een decalibratie gebeurd van deze indruk, omdat zij al ruimere tijd een hoge werkdruk ervaren op de werkvloer en dit de dag van vandaag meer als normaal ervaren wordt.
10: Het federaal parket opende een onderzoek naar Belgen die mogelijk meededen aan zogenaamde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in ex-Joegoslavië. Ze zouden veel geld hebben betaald om voor hun plezier burgers neer te schieten in de Bosnische hoofdstad Sarajevo tussen 1992 en 1996. De verdachten zouden daar 100.000 euro of meer voor hebben betaald. Er lopen al langer onderzoeken in andere landen zoals Oostenrijk en Italië, maar nu dus ook in ons land. En in het onderzoek naar de zware brand in een bar in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het is een medewerker van de dienst stedenbouw van de gemeente Crans-Montana. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op Oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente de bar al jaren niet meer had gecontroleerd op de brandveiligheid. Onder meer de burgemeester van de gemeente en de eigenaars van de bar werden eerder ook al aangeklaagd. In het voetbal heeft Aston Villa met Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana de Europa League gewonnen, na de Champions League de belangrijkste Europese beker. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Tielemans maakte het openingsdoelpunt met een knappe volley. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. Lennart van Eetveld zal niet meer starten in de Ronde van Italië. De kopman van de Lotte Intermarché wielerploeg brak gisteren een vinger bij een val. Tijdens de rit had ook Edward Plankaert al moeten opgeven. Het is zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wel wat meer wolken. Het is ook al wat warmer, tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden en vaak echt wel zonnig weer.
14: De tijdloze.
15: Ik deel ook graag mijn locatie met jou, namelijk bij jou aan de ontbijttafel, of in de badkamer, of in de auto. De laatste zijn er ook bij. There she goes. Goedemorgen.

0: van de Laas. Het is voetbalfeest in Birmingham vandaag. En ook een beetje in België. Want gisteren speelden Freiburg en Aston Villa de finale van de Europa League. De tweede grootste Europese voetbalcompetitie. En het was Aston Villa die met 0-3 won. Onder meer dankzij Rode Duivels, André Onana. Maar vooral toch dankzij Youri Tielemans. Hij scoorde gisteren het eerste doelpunt van de feestavond. Waardoor zijn ploeg voor het eerst in 30 jaar nog eens een grote prijs pakt. Proficiat Youri Tielemans. Proficiat Aston Villa, jullie zijn de champions.
1: Tielemans in de tijd, Tielemans binnen! Tielemans scoort! Het is 1-0 voor Aston Villa, Youri Tielemans. But committed no crime. Buendia nog een keer, Buendia! Prachtig doelpunt! Prachtige goal van de Argentijn, 0-2 voor Aston Villa. En daar gaat hij, Aston Villa, wint de Europa League met 20-26.

0: Hoe zit het met jouw inner smile? Laat die smile maar naar buiten komen, hè. Doe altijd deugd als je iemand tegenkomt en gewoon breed lacht. Echt waar, moet je eens proberen. Inner smile hoorde je van Texas.
1: Tijd voor Bob Dylan.
2: De tijdloze.
0: Bob Dylan wordt 85 jaar, echt waar, nu zondag. En dat zal je geweten hebben, want wij hier bij De Tijdloze maken uitgebreid tijd voor de man, de legend. Morgen zetten we de schijnwerpers op zijn meesterwerken en duiken we diep in zijn tijdloze teksten. Van de protesthymne Blowin' in the Wind tot het epische levensverhaal Tangled Up in Blue. We laten niets onbelicht, want Dylan is geen gewone artiest. Hij is een dichter met een gitaar, een rebel. Met een oor voor poëzie. Een legende die de muziekwereld toch wel voorgoed heeft veranderd. Hij was een rebel ook, hè. Het album Highway 61 Revisited was Dylan's eerste volledige album met een rockband. Dat was een radicale breuk met zijn eerdere folkgeluid. Elektrische gitaren, orgel en stevige drums dus. Wat in die tijd schokkend was voor de folkpuristen. Dit is de titeltrack.
2: De tijdloze.
1: Tijd voor Bob Dylan.

0: Sun op elektrische gitaren in deze Highway 61 Revisited. Morgen maken we dus een hele dag tijd voor Bob Dylan. Zometeen Madonna.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1 euro.
3: De tijdloze live.
2: Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Night uit Amerika. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik vraag mij af of we in de plaats van geschiedenis op school Golden Years kunnen geven vanaf nu.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1977.
0: Ja, en dan duiken we gewoon samen in een tijdloos muziekjaar. Dat doen we hier elke week. Deze week 1977. Toen kwam de eerste Star Wars film uit en het werd een wereldwijd fenomeen.
3: Help me, Obi-Wan Kenobi.
0: Ja, in dat jaar 1977 was er ook een grote vliegtuigramp. Twee Boeings 747's botsten op Tenerife tijdens de Tenerife Airport Disaster. Het was de dodelijkste vliegtuigcrash ooit. En ook Elvis Presley stierf in 1977. Hij was amper 42 jaar liever.
4: Elvis Presley, late of Tupelo, Mississippi, Memphis, Tennessee, Las Vegas en Beverly Hills, died today. He was only 42 years old, but while he lived, he revolutionized the music business. And in one way or another, he touched most our lives.
0: Ja, en punks die ook echt hun instrumenten beheersen waren zeldzaam in 77. Maar de leden van de Stranglers, die vormden de uitzondering die de regel bevestigt. Op Rattus Norvegicus, een sprankelend debuut, kwamen uitstekend vakmanschap en agressie samen. Met het dubbelzinnige Peaches als hoogtepunt. Dit zijn de Stranglers.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1977.

0: van Sam Fender, een jong veulen, maar toch al tijdloos. Het album What's Going On van Marvin Gaye bestaat 55 jaar vandaag. Het is het belangrijkste soulalbum aller tijden. Het was radicaal anders dan de gebruikelijke Motown-hits die over liefde en over dansen gingen. Maar de Motown-baas Berry Gordy die vond het album eerst te politiek en weigerde het uit te brengen. Hij zei tegen Marvin Gaye, Marvin, wees niet belachelijk. En Gaye die weigerde nieuwe muziek op te nemen totdat Motown toegaf. En uiteindelijk werd die single What's Going On stiekem uitgebracht door andere Motown-medewerkers. En het werd uiteindelijk Motown's snelverkopende single ooit. Hierdoor kreeg Marvin Gaye volledige artistieke controle over het album. Een mijlpaal voor artiesten bij Motown. Dit is Mercy Mercy Me van Marvin Gaye van op dat jarige album.
1: De tijdloze.

0: Naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die desregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: tacos maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: De tijdloze staat op.

Iedereen naar Blankenbergen dit weekend met het goede weer. Lekker samen in de file staan. Je hoorde Hugo Matthijssen. Er komt een biopic van Billy Joel, getiteld Billy and Me, over de vormingsjaren van Billy Joel voor zijn doorbraak. Maar er is één iemand die tegen die biopic is. Billy Joel zelf. Hij verzet zich publiekelijk tegen de film omdat de filmmakers geen rechten zouden hebben op zijn verhaal of zijn muziek. En nochtans heeft de manager wel toestemming gegeven. Dit is

een schoon liefdesliedje van de Supremes. You Can't Hurry Love. En in de Supremes zat natuurlijk ook Diana Ross. Zij speelt op de eerste avond van de Lokerse feesten deze zomer. Ja, het wordt een spannende avond vanavond. Want wordt Club Brugge vanavond kampioen? Rond 22:30 weten we het antwoord. Na de 5-0 overwinning afgelopen zondag tegen Union krijgt Club Brugge vanavond een eerste kans matchbal. Want als blauw-zwart vanavond tegen KV Mechelen minstens even goed doet als Union, is het kampioen van België. Nog één keer dus. En de 20e landstitel is binnen voor Club Brugge. One more time.

op een trouwfeest of op een voetbalmatch of zo. Sweet Caroline van Neil Diamond. Het is gewoon zonnige muziek. Je voelt het aan alles dat de zon eraan komt. Blijf bij ons, want Gary Numan, Snow Patrol en Bob Dylan komen nog langs.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
5: Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig. En vrouwen ervaren dat gevoel vaker dan mannen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek van de VRT. Onderzoeker Floris Liekes van de VB legt uit.
6: Nu, dat hangt natuurlijk nauw samen met het feit dat vrouwen in de publieke ruimte vaak het doelwit zijn van kleine, subtiele handelingen, zal ik zeggen. Een ongewenste blik, een ongewenste aanraking, een man die te dicht komt, catcalling. En al die handelingen, wat die dragen de boodschap, eigenlijk dat sommige mannen vrouwen zien als een object waarover dat ze hun dominantie en controle willen uitoefenen. En dat geeft natuurlijk aanleiding tot angstgevoelens.
5: Vooral op en rond het openbaar vervoer en de stad. Voelen Vlamingen zich onveilig, maar meer dan de helft voelt zich zelden of nooit onveilig. Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze precies zijn. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen het lager en het secundair onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via apps, zoals WhatsApp of Snapchat, of ze gebruiken een smartwatch om de locatie live te kunnen volgen. Bij kinderen in de eerste jaar van het lager onderwijs gaat het om een kwart, bij tieners gaat het zelfs om 2/3, zegt Mediawijs.
7: We zien eigenlijk dat meisjes dat vaker inzetten voor hun veiligheid en dat dat hen ook veiliger gevoel heeft dan de jongens. Meisjes vinden het dan ook vaker normaal om die locatiemonitoring te gebruiken, terwijl jongens het sneller zouden ervaren als een inbreuk op hun privacy.
5: De KU Leuven heeft een professor ontslagen na klachten over toxisch leiderschap. Dat laat de universiteit weten in een persbericht. Het gaat om een docent van het REGA-instituut, een wetenschappelijk en medisch onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de KU Leuven. Volgens de universiteit was er al in 2023 liever melding van een conflict. Er was sprake van agressief gedrag, sabotage en het creëren van een angstcultuur. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven nu dus beslist om de man te ontslaan. En in Nederland is de archeoloog vrijgelaten die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man werd opgepakt omdat hij weigerde delen van dat skelet over te dragen, omdat hij vond dat hij onvoldoende erkenning kreeg van het stadsbestuur. Vanochtend heeft hij het bovenarmbot en 2 tanden dan toch afgegeven. Erkenning is altijd heel belangrijk voor een archeoloog, dat zegt ook Bert Heijvaart, archeoloog bij Monument van de Kerkhoven.
8: Het blijft altijd een beetje jouw vondst die je hebt gedaan. Als vinder sta je voor het eerst in lange tijd, oog in oog met iets dat zich altijd toch heel lang onder ons heeft bevonden. Dat schept onmiddellijk een emotionele band, om het zo te zeggen. Als professionele archeologen moeten we daar natuurlijk, we weten dat we daar professioneel mee moeten omgaan en het is ook de grondeigenaar die ons betaalt. Dus het is ook dan wel heel helder dat degene die betaalt voor ons werk, dat die ook eigenaar is van de vondsten.
5: D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij stierf in 1673, een laboratorium in München, voert nu een DNA-onderzoek uit op de resten. Zonnig vandaag in het binnenland zijn er wel wat meer wolken. Het is ook al wat warmer, tot zo'n 23 graden. Morgen de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden en vaak echt wel zonnig weer.
9: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. And ladies and gentlemen, Columbia recording artist Bob Dylan.
10: Zondag wordt de poëet van de rock'n'roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Bob Ness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij de Tijdloze Morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
4: Tijd voor Bob Dylan.
11: De Tijdloze.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate,

0: klanten weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code yellow!
8: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: De tijdloze.
12: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
4: Langdurig zieken wonen niet altijd in ons land. Bijna 15.000 langdurig zieken die van ons land een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat schrijft het laatste nieuws en blijkt ook uit nieuwe cijfers van het RISIF. Dat aantal is de voorbije 5 jaar met zo'n 40% gestegen. Een mogelijke verklaring is dat er meer mensen van buitenlandse herkomst in ons land werken. Dat zegt preventiedienst IDW. En als je ziek bent, dan krijg je een uitkering van het land waar je hebt bijgedragen aan de sociale zekerheid.
5: Grensarbeid is één verklaring. Een andere verklaring is dat mensen, als ze dan arbeidsongeschikt worden, wellicht teruggaan naar het land van herkomst en daar ook nog een eigendom hebben waar dat ze kunnen gaan wonen. Denk maar de streek rond Limburg. Heel veel Italianen die daar werken, die waarschijnlijk dan teruggaan naar Italië. Maar vermoedelijk ook een aantal Belgen die een verblijfplaats hebben in Spanje en daar dan gaan wonen.
4: Wie langdurig ziek is, heeft toestemming nodig van het ziekenfonds om in het buitenland te kunnen wonen. Opvolgen of iemand nog steeds recht heeft op een uitkering wordt dan wel moeilijker. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft een politie een zwaardronken bestuurder met een rijverbod betrapt die zijn kinderen van school haalde.
6: Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan ook dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
4: De auto van de man is ook meteen in beslag genomen. Een grote meerderheid van de VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. Ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al heeft gegeven. 8 landen stemden tegen, daarbij de VS, Israël en ook Rusland. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich bij de resolutie. Die is ook niet bindend, maar het is wel een belangrijk signaal. Het is zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wel wat meer wolken. Het zal warmer tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer tot 28 graden en vaak zonnig ook.
7: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. Ladies and gentlemen, the lovely recording artist, Bob Dylan.
8: Zondag wordt de poëet van de rock'n'roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Bobness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij De Tijdloze morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
9: Tijd voor Bob Dylan.
10: De Tijdloze.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be.

0: Movie bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Open op Pinkstermaandag.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1977.
2: Als we naar de cinema uit 1977 kijken, dan moeten we Saturday Night Fever vermelden. De film met een dansende John Travolta. Immens populair dat jaar en de volgende jaren ook wel eigenlijk. En veel heeft natuurlijk te maken met de soundtrack die voor het grootste deel van de Bee Gees komt. Meevaller is ook dat Staying Alive de perfecte maat blijkt te zijn voor een hartmassage. Maar dat doet ook voor de rest weinig ter zake. Goede soundtrack, dat is zeker. De Bee Gees en Staying Alive.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1977.

0: Oh, ik snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: De tijdloze.
9: Hallo, we are
10: Franz Ferdinand.
11: Hey, this is Paolo Nutini.
12: Yo, what's up, I'm Khalees.
8: De tijdloze.
12: Check it out. I'm always...

0: Am mai visit pe ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Lansichtie? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt per
0: chinefa. Schap, left call.
1: Calum, spesitru zonder geld in Peru. En met een muggenspreis bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
11: Een onderzoek naar de Anderlechtse haard. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na de Paan-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in de Brusselse gemeente Anderlecht. Paan kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die dan voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Er lopen al 3 andere onderzoeken waarbij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij betrokken is. Daarvan is ook een gerechtelijk onderzoek. Na de Paan-reportage is het parket nu dus een 4e onderzoek gestart, zowel naar de betrokken Anderlechtse schepen voor huisvesting als naar de huisvestingsmaatschappij zelf. Bijna 15.000 langdurig zieken die van ons land een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat aantal is de voorbije 5 jaar met zo'n 40% gestegen. Een mogelijke verklaring is dat er meer mensen van buitenlandse herkomst in ons land werken. Dat zegt de preventiedienst IDW. En als je ziek bent, dan krijg je een uitkering van het land waar je hebt bijgedragen aan de sociale zekerheid.
12: Grensarbeid is 1 verklaring. Een andere verklaring is dat mensen, als ze dan arbeidsongeschikt worden, wellicht teruggaan naar het land van herkomst en daar ook nog een eigendom hebben waar dat ze kunnen gaan wonen. Hè. Denk maar de streek rond Limburg. Heel veel Italianen die daar werken, die waarschijnlijk dan teruggaan naar Italië. Maar vermoedelijk ook een aantal Belgen die een verblijfplaats hebben in Spanje en daar dan gaan wonen.
11: Wie langdurig ziek is, heeft toestemming nodig van het ziekenfonds om in het buitenland te wonen. Opvolgen of iemand nog steeds recht heeft op die uitkering wordt dan wel moeilijker. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig en vrouwen vaker dan mannen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, het grote maatschappelijk onderzoek van de VRT. Vooral op en rond het openbaar vervoer is dat een probleem. De NMBS besloot om in 2022 een stil alarm in te voeren. Je zou dan discreet met een sms of een WhatsApp-bericht iemand van het veiligheidspersoneel kunnen contacteren. Maar dat stil alarm is er nooit gekomen. Dat zegt de Ombudsdienst voor de treinreizigers.
13: Waardoor dat mensen weten dat ze niet alleen zijn. Weten dat ze gezien worden en dus ook dat er iemand zal ingrijpen als er iets gebeurt. Maar ik spreek nu niet over de verhoogde aanwezigheid van alleen SecuRail of de politie. Het is een beetje een neiging die we hebben. We voelen ons onveilig. Dus meer politie op straat. Maar we vergeten soms dat die politie niet voor elke groep even aanspreekbaar is. En dat is wel belangrijk in dit verhaal.
11: In Nederland en Frankrijk hebben de spoorwegen wel al zo'n stil alarm. Zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wat meer wolken. En tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer. Tot 28 graden en vaak zonnig.
14: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. Ladies and gentlemen, the lovely recording artist, Bob Dylan.
15: Zondag wordt de poëet van de rock and roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Bob Ness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij de tijdloze morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
16: Tijd voor Bob Dylan.
17: De tijdloze.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat. Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dank

0: Doei. Live happy.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
1: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukken door.
1: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Knock, knock.
1: Who's there?
2: Justin.
1: Justin who?
2: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: En Colruy trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.
6: De tijdloze.
7: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Een onderzoek naar de Anderlechtse haard. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na de Pano-reportage van gisteren. Daarin is te zien hoe de Anderlechtse schepen voor huisvesting zich mengt met de toewijzing van sociale woningen in de gemeente. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de schepen bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Er lopen al 3 andere onderzoeken waarbij de Anderlechtse sociale huisvestingmaatschappij betrokken is. 1 daarvan is ook een gerechtelijk onderzoek. Na de Pano-reportage is het parket nu een 4e onderzoek gestart, zowel naar de betrokken Anderlechtse schepen als naar de huisvestingmaatschappij zelf. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn begin deze week 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot, vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen is er niet over te spreken.
5: Ik word hier echt triest van, dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
1: In Portugal zijn 2 Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens van 3 en 5 vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van de hoofdstad Lissabon. Hij bracht hen naar de politie. Vermoedelijk zijn de kinderen door hun ouders achtergelaten. Ze hadden geen identiteitsbewijzen bij zich. Ze vertelden aan de politie dat hun moeder en stiefvader hen in het bos had achtergelaten met een blinddoek. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. De kinderen worden opgevangen door de Portugese kinderbescherming. De politie is op zoek naar de ouders. De 6 Nederlandse activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Vandaar zullen ze kunnen doorreizen naar Nederland. Afgelopen maandag heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot geënterd. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd, onder hen ook 10 mensen die in België wonen. Een van hen is de 25-jarige Vlaming Isha Pisson. Zijn vader Yuri weet niet juist wat er nu zal gebeuren.
6: Ik hoop dat hij in een bus onderweg is naar de luchthaven om in een charter naar Istanbul gebracht te worden. Ik heb hem niet meer gehoord sinds dinsdagochtend. Hij is dinsdagmiddag door het Israëlisch leger van zijn bootje gehaald samen met de 7 andere mensen.
1: Gisteren doken nog beelden op waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld worden nadat ze aan land waren gebracht. Via hun advocaten spreken ze van gebroken ribben en verwondingen van rubberkogels. En dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. De maximumprijs voor een liter diesel daalt met 5 eurocent tot 2,14 euro voor een liter. Woensdag was diesel nog een stuk duurder geworden. De brandstofprijzen blijven maar schommelen door het uitblijven van een echt vredesakkoord tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Aan zee blijft het zonnig, in het binnenland stapelwolken en brede opklaringen en tot 23 graden. De volgende dagen veel zon en ook warm, morgen tot 27 graden.
7: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. Ladies and gentlemen, Columbia recording artist, Bob Dylan.
8: Zondag wordt de poëet van de rock'n'roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Bob Ness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij De Tijdloze morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
4: Tijd voor Bob Dylan.
9: De Tijdloze.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
3: Wow, die werken echt super hard.
2: Ja, dat is de bouw, hè?
3: Maar gaan die daar zelf wonen?
2: Nee.
3: En gaan die daar ook niet werken?
2: Nee.
3: Waarom doen die dan zo hard hun best?
2: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
3: Ook als het voor iemand anders is.
2: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
4: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
5: KTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
9: Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1977.
2: Ja, als we het over het Golden Year 1977 hebben, is dat jaar onder andere een gouden muziekjaar omdat de band Fleetwood Mac de plaat Rumours uitbrengt. Stevie Nicks en Lindsey Buckingham hadden de voormalige bluesband al omgevormd tot popgroep en op dit album gaan ze hun onderlinge gespannen relaties onderwerp maken van nagenoeg alle songs. De verhalen rond de plaat zijn legendarisch, maar het album is dat evenzeer. Nog altijd in de hoogste regionen van lijsten van beste albums met tal van hits. Ik zou ze allemaal kunnen spelen, want iedereen kent ze. Maar laat ons beginnen bij het begin van het album Rumours. Dit is Secondhand News van Fleetwood Mac.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1977.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De tijdloze. Hello, we're Ted and Ben from Mumford & Sons.
9: Hallo, wij zijn Intergalactic Lovers.
10: Hi, this is Mika, here on your favorite radio station.
8: De tijdloze.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: De tijdloze.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: 7 Belgische Gaza-activisten zouden naar Turkije gebracht worden. 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije gebracht worden. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot naar Gaza geënterd. 428 activisten werden hardhandig opgepakt. Een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
9: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn. Echte gewelddaden.
8: Gisteren doken ook nog beelden op waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld worden. In Portugal zijn dinsdagavond 2 jonge Franse kinderen alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens van 3 en 5 vlakbij een dorpje op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Lissabon. Hij bracht hen naar de politie. De jongens vertelden aan de politie dat hun moeder en stiefvader hen alleen in het bos hadden achtergelaten. Volgens Portugese media zijn de ouders al opgespoord, zegt correspondente Veerle de Vos.
10: Zij hebben die 2 kinderen van 3 en 5 jaar in een bosrijke omgeving geblinddoekt achtergelaten. Blijkbaar zeggende dat ze een spelletje gingen spelen. Nu, het zou de moeder zijn en haar nieuwe partner. De biologische vader van die kinderen zou in Frankrijk al klacht hebben ingediend omwille van ontvoering. En dus ook daar loopt eigenlijk al een onderzoek.
8: De kinderen worden opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken, vragen meer ondersteuning. Het duurt lang om een verblijfsvergunning te krijgen of een diploma te erkennen. En vaak organiseren werkgevers zelf lessen Nederlands voor buitenlandse medewerkers. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits bekijkt hoe die taalondersteuning beter kan.
11: We vinden het vanuit Vlaanderen superbelangrijk dat mensen heel snel Nederlands leren. En we zijn nu echt aan het kijken op welke manier we ook mensen beter kunnen voorbereiden vooraleer ze naar ons land komen. De organisaties doen nu zelf inspanningen, maar vanuit Vlaanderen kunnen we ook al online een aantal zaken aanbieden rond maatschappelijke oriëntatie, wat zijn de gebruiken hier in Vlaanderen, maar ook hoe leer je eigenlijk een taal.
8: En de nationale voetbalploeg van Congo komt naar ons land om te trainen voor het WK voetbal van deze zomer. De training in eigen land wordt geschrapt en de ploeg zou verder trainen op de terreinen van Standaard in Luik. Dat heeft te maken met de ebola-epidemie in Congo. WK-gastland de Verenigde Staten heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Daar geldt een sperperiode van 21 dagen. En dan zou de ploeg niet op tijd in de VS geraken voor het WK. Aan zee blijft het zonnig, in het binnenland stapelwolken en opklaringen en tot 23 graden. De volgende dagen veel zon en ook warm, morgen tot 27 graden.
12: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. Ladies and gentlemen, Columbia recording artist, Bob Dylan.
13: Zondag wordt de poëet van de rock'n'roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Bobness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij de Tijdloze Morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
14: Tijd voor Bob Dylan.
15: De Tijdloze.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Wow,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
10: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
10: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Oh nee!
14: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
16: Liantis. Goh, ik ben hier bezig met mijn...
17: Mobiliteitsbudget?
16: Ja.
17: Laten we samen eens kijken.
18: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig,
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker. Ja.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Mannekes.
10: Bompie.
9: Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag...
9: 20% korting op alles.
10: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
9: Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel.
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar hoezo?
13: Sorry, Martins WK.
15: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
16: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
18: Tartaratata.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: De tijdloze.
20: Ga ik dat wel eens zeggen in Kapelle op den Bosch? Niet kapot te kragen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
10: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
3: Er is meer ondersteuning nodig voor buitenlandse zorgkundigen. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken, vragen meer ondersteuning. Het duurt lang om een verblijfsvergunning te krijgen, maar ook hun bijscholing, begeleiding en vooral de taalopleiding vormen grote drempels. Vandaag betalen die organisaties die extra ondersteuning zelf, zegt Dirk Lips van de VZW Curando.
4: Ze ondersteunen in huisvesting, maar ook vooral in taal, kost ons 18.000 euro per collega die naar Vlaanderen komt. Wij kunnen niet onbeperkt collega's aan die kostprijs naar hier halen. Maar als we het vandaag niet doen, dan gaan we ons blauw betalen aan interimkosten.
3: Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Krevits bekijkt nu waar er extra ondersteuning gevonden kan worden voor buitenlands zorgpersoneel. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn begin deze week 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot. Vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen is er niet over te spreken.
5: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
3: In Anderlecht in Brussel vragen nu ook meerderheidspartijen Les Engagés en anders om het ontslag van de PS-schepen van huisvesting na de Pano-reportage van gisteren. Pano kon honderden berichten inkijken die aantonen dat de schepen mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst voor een sociale woning. Hij zou ook bepalen wie welke woning krijgt. Coalitiepartners MR, Les Engagés en anders eisen dat de schepen minstens tijdelijk opstapt in afwachting van een onderzoek. Imel Belguenani van anders.
6: Voor ons laat de Pano-reportage eigenlijk geen enkele ruimte voor twijfel dat er machtsmisbruik is geweest, cliëntelisme, sommige dossiers naar voren schuiven, gebruik maken van overheidsmiddelen of overheidsinstanties om de verkiezingen te halen, de affiches die geplakt zijn op onbewoonde appartementen. En dus voor ons is er voor dit dossier maar één oplossing en dat is het onmiddellijke ontslag van de huidige voorzitter van de Anderlechtse Haard.
3: En de nationale voetbalploeg van Congo komt naar ons land om te trainen voor het WK voetbal van deze zomer. De training in eigen land wordt geschrapt en de ploeg zou verder trainen op de terreinen van Standaar in Luik. Dat heeft te maken met de ebola-epidemie in Congo. WK-gastland de Verenigde Staten heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Daar geldt een sperperiode van 21 dagen. En dan zou de ploeg niet op tijd in de VS geraken voor het WK. Aan zee blijft het zonnig, in het binnenland stapelwolken en opklaringen en tot 23 graden. De volgende dagen veel zon en ook warm, morgen tot 27 graden.
7: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. Ladies and gentlemen, Columbia recording artist, Bob Dylan.
8: Zondag wordt de poëet van de rock'n'roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Baubness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij De Tijdloze morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
0: Tijd voor Bob Dylan.
1: De Tijdloze.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: De tijdloze live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu de JBL Sense Lite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat blieft?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat
12: is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Mannekes.
14: Bompie.
13: Ik heb gedroomd.
14: Over?
13: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
14: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
13: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
14: En zondag en maandag...
13: 20% korting op alles.
14: Serieus?
13: Oh, jij wist dat niet.
14: Bompie,
13: we hebben nu drukken door.
14: Oei, gaan we niet dan?
13: Jawel!
15: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
17: De tijdloze.
18: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1977.
2: Het Golden Year is deze week 1977. En in dit jaar verschijnt de plaat Asia van Steely Dan. Naar verluid verzamelen de oprichters Donald Fagen en Walter Becker 30 van de beste sessiemuzikanten die in de Verenigde Staten beschikbaar zijn. Heel erg genietbare plaat is dit die nog altijd te beluisteren valt. Luister maar naar deze pack en Steely Dan.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1977.

0: bestellen net op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: De tijdloze.
12: Hallo, this is Paul Weller.
13: Hallo allemaal, ik ben Joost Vegers van Novastar.
14: Hallo, this is Mark Knopfler hier.
11: De tijdloze.
14: Hello to everybody over there.

0: laatste, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijft kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
16: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
18: Mannekes.
19: Bompie.
18: Ik heb gedroomd.
19: Over?
18: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
20: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
18: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
20: En zondag en maandag...
18: 20% korting op alles.
19: Serieus?
20: Oh, jij wist dat niet.
18: Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
20: Jawel!
21: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
23: Winkels mogen het woord solde toch daarbuiten gebruiken. 3 kledingketens hadden een boete gekregen voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Maar de Raad van State draait die boetes terug, dat schrijft de Tijd. De Belgische wetgeving die verbiedt om dat woord buiten de periode te gebruiken, strookt niet met de Europese regels. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk telkens onwettig zullen zijn, zegt de Raad van State.
24: Die boetes zijn dus nu vernietigd door de Raad van State, wat dus betekent dat de procedure terug bij die economische inspectie voorligt. De facto eigenlijk mag je zeggen dat het weinig zin heeft om nog zo'n boetes op te leggen, omdat het lot van die boetes dezelfde zal zijn, maar mogen we aannemen als het lot van de boetes die bij die 3 arresten zijn vernietigd geworden.
23: De bekende Nederlandse advocaat Ines Wesky is schuldig bevonden aan het helpen van een drugsbende, maar ze hoeft niet meer naar de cel. Volgens de rechtbank van Rotterdam heeft Wesky berichten doorgespeeld van en naar de beruchte drugscrimineel Ridouan Taghi. Hij zit een levenslange straf uit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Wesky informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat.
25: Op basis van alle chats, de notities, de USB-communicatie, stelt de rechtbank vast dat mevrouw Wesky structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridouan Taghi en zijn netwerk. En daarmee heeft zich volgens de rechtbank de communicatielijn van de criminele organisatie in stand gehouden.
23: De rechtbank veroordeelde Wesky tot 42 dagen gevangenisstraf. Die straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. Wesky is 71, ze is intussen geen advocaat meer. En meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen mogen vandaag één dag baas spelen. Ze nemen de plaats in van CEO's en topbestuurders van bedrijven. De organisatie Yink wil jongeren zo de bedrijfswereld en hun eigen talenten laten ontdekken. Bert Klinkers, CEO van energiebedrijf Eneco, vertelt waarom hij zijn stoel vandaag afstaat.
0: Ik vind het een heel mooi initiatief, dus vooral in de kijker zetten. Dat was wel een van de dingen dat we wilden meedoen. Maar ook leerlingen dichter bij de bedrijfswereld zetten. We hebben die talenten allemaal nodig binnen een aantal jaren. En ja, keer is het saaie bedrijfsleven, dat ze altijd zo wat zeggen. Ja, om daar wel eens kennis mee te maken, dat het allemaal niet zo saai is.
23: Stapelwolken en opklaringen. Aan zee blijft het zonnig. We halen tot 23 graden. De volgende dagen zonnig en warm. Morgen tot 27 graden.
1: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. Ladies and gentlemen, Columbia recording artist Bob Dylan.
2: Zondag wordt de poëet van de rock'n'roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Baubness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij de Tijdloze Morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
3: Tijd voor Bob Dylan.
9: De Tijdloze.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
3: Staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe
3: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting.

0: bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoop, man!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: De tijdloze.
18: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de Kempen.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
0: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag. Winkels mogen het woord solde toch daarbuiten gebruiken. De Raad van State draait de boetes terug die drie kledingketens kregen voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Dat schrijft de Tijd. In ons land is het verboden om dat woord buiten de soldeperiode te gebruiken, maar dat strookt niet met de Europese regels. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk ook onwettig zullen zijn. Advocaat Gilles van de Wielen van een van de ketens.
4: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
0: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren liep een actie in het rectoraat uit de hand. Er werden 44 actievoerders opgepakt. De rechter besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties voor de rest van dit academiejaar. De actievoerders starten vorige maand met hun bezetting van de UGent. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De bekende Nederlandse advocate Ines Weski is schuldig aan het helpen van een drugsbende, maar ze hoeft niet meer naar de cel. Volgens de rechtbank van Rotterdam heeft Weski berichten doorgespeeld van en naar de beruchte drugscrimineel Ridwan Taghi. Hij zit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Weski informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat.
5: Op basis van alle chats, de notities, de USB-communicatie, stelt de rechtbank vast dat mevrouw Weski structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk. Daarmee heeft zich volgens de rechtbank de communicatielijn van de criminele organisatie in stand gehouden.
0: Weski kreeg 42 dagen celstraf, maar die straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. In Iran zijn opnieuw twee mannen geëxecuteerd omdat ze lid zouden zijn geweest van een terroristische groep. Sinds de oorlog in Iran is het aantal executies daar gestegen. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om in opstand te komen. Volgens Amnesty International waren er vorig jaar meer dan 2000 executies. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, want veel executies worden ook in het geheim uitgevoerd. En Torgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. Anderlecht kondigde het vertrek aan op social media. Wolken en opklaringen. Aan zee is er meer zon en tot 23 graden. De volgende dagen zonnig en warm. Morgen zo'n 27 graden.
6: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. And ladies and gentlemen, Columbia recording artist Bob Dylan.
7: Zondag wordt de poëet van de rock'n'roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Baubness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij de Tijdloze Morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
0: Tijd voor Bob Dylan.
1: De Tijdloze.

0: en Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag
8: 20% korting op alles.
9: Serieus?
10: Oh, jij wist dat niet.
8: Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel!
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 60.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: De tijdloze live.

0: 1977.
1: 1977 is het jaar waarin het debuut van The Clash uitgebracht wordt. Zonder titel, maar met een boodschap. Eentje die recht in je gezicht wordt gespuwd. Als je wil weten hoe de Britse samenleving halfweg de jaren 70 eraan toe was, luister dan naar dit album. Ik geef je Police and Thieves, de rest mag je zelf ontdekken. The Clash.
0: De tijdloze
2: Golden Years.
0: 1977.

0: was rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Horta, horta.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: De tijdloze.
14: Attention, this is Kurt from Nirvana.
15: Hey, this is Mark from Foster the People.
16: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
13: De tijdloze.

0: Drenthe, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of twee abonnementen, of...
8: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Liantis! Zeg, kan ik nu ook zo...
11: Flexijobbers aannemen?
10: Ja.
11: Natuurlijk.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
10: Gaan winkels het hele jaar door solden geven? Zelfstandige organisatie Unizo en Mode Unie, de koepel van de zelfstandige modedetailhandel, betreuren de beslissing van de Raad van State om de boetes terug te draaien die 3 kledingketens hadden gekregen. Zij hadden het woord solde gebruikt buiten de officiële soldeperiodes en dat mag niet in ons land. Maar de Raad van State zegt nu dat dat verbod niet strookt met de Europese regels. Dat betekent dat kledingwinkels het hele jaar door de term solde mogen gebruiken, vreest Mode Unie.
14: Door het feit dat die soldenbenaming nu een volledig jaar gebruikt kan worden, kan de consument een stukje misleid worden, kan hij misschien denken dat er solden zijn midden in het jaar, wat natuurlijk niet echt het geval is. Het woord solden impliceert niet dat er een uitverkoop is, het duidt gewoon op een koopje.
10: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren liep een actie in het rectoraat uit de hand. Er werden 44 actievoerders opgepakt. De rechter besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties voor de rest van dit academiejaar. De actievoerders starten vorige maand met hun bezetting van de UGent. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. Het aantal investeringen uit het buitenland in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald. Met 11%, het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat zegt consultancybureau EY. Maar het aantal jobs die er zijn bijgekomen door die investeringen is wel gestegen met 13%, goed voor meer dan 6000 jobs. EY legt uit hoe dat komt.
15: Dankzij voornamelijk enkele grote projecten die jobcreatie gecreëerd hebben. Bijvoorbeeld, als we dan kijken naar Wallonië-investering door Google, dat heeft toch ook wel heel wat jobcreaties met zich meegebracht en eigenlijk een beetje in de algemene digitale sfeer als het ware.
10: Vooral de VS, Frankrijk en Nederland hebben vorig jaar veel investeringen gedaan in ons land. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort van alle landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar wel stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou het opnieuw stijgen tot 5,4%, maar dan is het tekort van Frankrijk nog groter. De Belgische economie zou maar met 0,7% groeien dit jaar en dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. Het lichaam van Céline Kremer, de vrouw uit Luik, die 3 jaar geleden verdween in Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Kremer raakte in juni 2023 plots vermist op reis. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling. Vermoedelijk liep het mis tijdens die wandeling. Er werd maandenlang naar haar gezocht. Maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot gevonden. En Thorgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. Mogelijk trekt hij terug naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Anderlecht neemt ook afscheid van Yari Verscharen. Hij is 24 en groeide vanuit de jeugd door naar de eerste ploeg. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 4 en 14 graden. Morgen tot 27 graden met zon en stapelwolken.
5: De tijdloze.
9: Poepup, Stijn van de Voorde.
5: Ja, toch zonde om al die Anderlecht-iconen die zoveel successen behaald hebben, om die nu te horen weggaan bij een ploeg. Maar goed, we gaan er niet te lang voor vertreuren. Het is een prachtige dag, het is een zonnige dag. Het is waar we al een hele week over aan het zagen zijn dat het ging gebeuren. En nu zijn we eindelijk vertrokken. Misschien is je vakantie ook begonnen, misschien zit je in de auto en heb je het gevoel dat er een enorm verlengd weekend aankomt. Het kan allemaal en ik wens het je toe. Laten we dat ook al vieren met een toepasselijk nummer van Billy Idol. Hier is Hot in the City. Goedemiddag.
11: De tijdloze.
9: Pop-up.

0: Billy Idol en Hot in the City. Dan gaat het misschien ook over Mechelen, waar een titelstrijd gevoerd kan worden. Het is te zeggen, als Club Brugge daar wint, dan kunnen ze landskampioen worden. En anders zal het nog niet zo zijn. Dit was alvast Billy Idol en Hot in the City.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor Bob Dylan.
0: Morgen dus. Morgen gaan we tijd besteden aan Bob Dylan, want de man wordt dit weekend 85 jaar. Dat wil zeggen dat je morgen veel muziek van Bob Dylan zal horen, zeker tussen 5 en 6. Want dan mag ik de 10 favoriete Bob Dylan nummers spelen van jullie. Ik kan ervoor nu nog stemmen op het tijdloos kanaal op VRT Max. En morgen zal je dus de top 10 horen, de beste nummers van Bob Dylan, waar jij dus ook voor kan kiezen. Je kan ook een hele dag vinylpakketten van Bob Dylan winnen, met andere woorden, de moeite om te luisteren. En tussen 5 en 6 dan hoor je al die klassiekers. Overdag hoor je ook eens iets anders. Het nummer dat ik nu graag wil spelen is The Man in the Me. Een nummer uit 1970. Het is wat relaxed, het is wat op tempo ook, met een hoog la-la-la gehalte, want dat zingt hij zelf ook. Bob Dylan heeft die periode gehad. En het zorgt voor een goed humeur, wat we vandaag ook zeker kunnen gebruiken. En mensen die de Big Lebowski ooit gezien hebben, die herkennen het nummer ook als de soundtrack bij die openingsscène uit de film. Dus morgen een hele dag Bob Dylan op de radio. En nu dus ook al Bob Dylan en The Man in Me, dat was het. Ik moet even dit doen. En dan, nu kunnen we het nummer spelen. Bij deze dus.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor Bob Dylan.

Peter Tosh met zijn versie van Johnny B. Goode. Het is een rock'n'roll klassieker, maar ook in een reggae-versie blijft het helemaal overeind staan. Dat hebben we net gehoord. En vandaag is het exact 25 jaar geleden dat R.E.M. het album Reveal heeft uitgebracht. Het was een 12e album. De grootste hit was Imitation of Life. En dat is nog altijd een fijn nummer om te spelen. Je hoort het dan ook nu. Het is ook het nummer met die clip die helemaal achteruit gespeeld werd. Het is te zeggen, je had 8 seconden of 8 of 9 seconden. En die werden voor en achter gespeeld via verschillende camerastandpunten. En zo werd het een helemaal unieke clip. Uit het album Reveal dus, R.E.M. en Imitation of Life.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: Bob Marley en de Wailers met Waiting in Vain. Een nummer dat later ook wel door punkbands is gecoverd, omdat het nu eenmaal uitgekomen is in ons Golden Year 1977.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1977.
0: Ik ga er nu toch één nummer uitpikken uit 1977 dat we op een dag als vandaag wel kunnen spelen, denk ik. Het gaat over het nummer We Are The Champions van We Are The Champions van Queen. Nu, op zich is het allerstrafste, meest ingenieuze werk van Queen, zeker.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De tijdloze live.
2: Als er nu een volleybalploeg wint, of als er een aflossings-estafette-team wint, dan zal het altijd gespeeld worden. En als Club Brugge vanavond in Mechelen wint, dan zal het ook gespeeld worden als ze dan ook kampioen zijn van dit seizoen. Het zijn allemaal dingen die erbij horen. Als je wint, dan speel je We Are The Champions van Queen. En dat nummer is dus in 1977 uitgekomen. En daarom spelen we het ook graag in de reeks Golden Years. In dit geval zelfs een live versie, omdat je hier de publieksparticipatie beter ooit dan waar dan ook.
3: De tijdloze
4: Golden Years
3: 1977.

0: Ze hebben sinds vandaag ook een nieuw album uit en dat is de moeite. En het klinkt trouwens ook zeer vintage, een beetje rock'n'roll en ook heel zomers, want er zitten wat reggae invloeden in ook, wat ze altijd al een klein beetje gehad hebben toch, op een bepaalde manier. Oké, we zitten iets over 5:30, dat wil zeggen een tijdloze vraag van vandaag. Hier is Ben Krabbe en speel vooral mee.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke rockgroep werd niet opgericht door twee broers? A. Van Halen, B. Kings of Leon of C. The Jam?
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is The Jam. Ze bestonden wel uit drie leden, maar ze waren geen familie van elkaar.
1: Dit was de tijdloze vraag van vandaag.

0: Het standpunt van de Velvet Underground is Who Loves the Sun, Not Just Everyone. Blijkbaar zijn er mensen die tegenstanders zijn. Dat zijn mensen waarschijnlijk met een type 1 huid die snel verbranden. Maar voor de anderen ziet het er allemaal goed uit. De Velvet Underground en Who Loves the Sun, dadelijk de Beach Boys en I Get Around.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag. Dovi
3: keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

De Beach Boys met I Get Around, kernnummer spelen van Electronic. Heel interessante 90s supergroep, gevormd door Bernard Sumner van New Order en Johnny Marr van The Smiths. En dat hoor je ook op de best mogelijke manier, want Johnny Marr die speelt zijn gitaar zoals hij die bij The Smiths zou gespeeld hebben. En Bernard Sumner die had zijn invalshoek zoals hij die bij New Order ook had, meer elektronisch dan. Maar samen gaf het iets poppy en ook iets heel cool als je het zo hoorde. Get a Message is dit, Electronic.

Get a Message van Electronic. Perfecte samengaan van twee zeer interessante bands uit onder andere de jaren 80, New Order en The Smiths. The Smiths sowieso jaren 80. En dan wil ik nog een nummer spelen uit What's Going On. Dat is het album van Marvin Gaye dat hem als artiest op de kaart zette. Een artiest die een conceptplaat maakte over iets wat op dat ogenblik echt van belang was. Over het feit dat de mensen zich zorgen maakten over de Vietnamoorlog. Over het feit dat de mensen zich zorgen maakten over de werkloosheid. Over racisme, over ecologie, die dan plots ook een onderwerp worden. En dat is hetgeen wat je kan horen op dit tijdsdocument, want dat is het. Het zijn niet alleen goede nummers, maar het is ook echt een soul concept album dat gaat over de lastigheden in het leven en daar dan iets artistieks mee doen. Daar komt het ongeveer op neer. En dit nummer, Inner City Blues, staat er dus ook op. 55 jaar oud vandaag, Marvin Gaye en What's Going On. Dat is het album dus.

Kings of Convenience. Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben zelf ook echt geen danser. Maar mocht ik toch met iemand moeten dansen, zou dat liefst dus met jou zijn. En liefst ook in deze omstandigheden, dat ze voor altijd mogen blijven duren op deze zonnige donderdagavond. Dit is dan weer iets helemaal anders. Namelijk een zeer goede cover van Heart of Gold van Neil Young. Voor u gebracht door Charles Bradley en de Manahan Street Bands.

0: De Ventures, met deze Hawaii 5-0, daar kunnen we met veel plezier mee afsluiten voor vandaag, toch voor dit uur. Want dadelijk na het nieuws van 6 uur veel meer goede tijdloze muziek hier op de Tijdloze Radio.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
2: Asielzoekers zullen in bepaalde gevallen toch nog geld kunnen krijgen. Het Grondwettelijk Hof heeft een maatregel van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt geschorst, waardoor asielzoekers geen geld in plaats van opvang meer konden krijgen. Sommige asielzoekers kunnen niet terecht in opvangcentra door uitzonderlijke omstandigheden, zoals medische redenen. Dan konden ze via het OCMW steun krijgen om zelf een woning te huren. Dat was afgeschaft door Van Bossuyt, maar volgens het Hof gaat dat in tegen de grondrechten in ons land. De asielzoekers hebben recht op menswaardige opvang. Het aantal buitenlandse investeringen in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald, met 11%, het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Dat is ook in andere Europese landen zo, al zijn er ook wel die het verrassend goed doen, zegt EY.
3: We zien bijvoorbeeld bepaalde landen in Zuid-Europa, Centraal-Europa en Oost-Europa die het wel goed doen. En dan specifiek wat betreft investeringen in België, zien we dat Turkije toch wel een prominente plaats begint in te nemen wat investeringen in België betreft.
2: De buitenlandse investeringen leverden ons land vorig jaar wel 13% meer jobs op, meer dan 6000 jobs vooral in Vlaanderen. Meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen namen vandaag de plaats in van CEO's van bedrijven, politici of andere hoge functies. De organisatie Jink wil kinderen en jongeren zo hun eigen talenten laten ontdekken om hen zoveel mogelijk toekomstkansen te geven. Pranav en Khadija trokken vandaag een toga aan en mochten één dag rechter zijn.
4: Ik heb bijgeleerd van de familiezaken, hoe ze op moeten lossen, of de advocaat, wat die doet. Ervoor wou ik eerst een ingenieur worden om bouwwerk te doen. En nu heb ik een beetje zin om rechter te worden. Want ik vind het goed om mensen te helpen en problemen op te lossen.
2: In de wielerronde van Italië heeft Alex Zegaert de 12e rit gewonnen. Hij ontsnapte in de laatste 3 kilometer uit het peloton, sloeg een gaatje en hield stand.
5: Ja, wat voor een medaille. Het is echt een hele mooie. Met de rit erop ben ik immens trots op. En ja, om hier gewoon in de Giro d'Italia een rit te winnen is ongelooflijk. Ja, zo heel veel heb ik nu ook nog niet gewonnen. Dus, maar zeker, dit is zeker de mooiste overwinning tot nu toe.
2: Toon Aerts werd 2e, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider. En op het filmfestival van Cannes gaat Coward vanavond in première. Dat is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont. Die zit in de officiële competitie en kan dus de Gouden Palm winnen. Lieve Van Gils, jij hebt de film al gezien?
6: Wel, Coward gaat over Pierre, een jonge man die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front belandt. Achter de loopgraven ontmoet hij Francis, een kleurrijke kerel die theatervoorstellingen in elkaar steekt voor zijn medesoldaten om even aan de gruwel van de oorlog te ontsnappen. En tijdens die zeldzame momenten van verstrooiing groeien de twee naar elkaar toe. Pas na de officiële première, na middernacht straks, zullen de eerste recensies verschijnen. Maar wat ik wel al durf te zeggen, kansloos voor de Gouden Palm, die overmorgen wordt uitgereikt hier in Cannes, is Lucas Dont zeker niet.
2: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 4 en 14 graden. Morgen tot 27 graden met zon en stapelwolken.
7: Ladies and gentlemen, please welcome the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture. Ladies and gentlemen, Columbia recording artist, Bob Dylan.
8: Zondag wordt de poëet van de rock and roll, de legendarische songschrijver, Nobelprijswinnaar Hayes Baubness, 85 jaar. En daarom maken we hier bij de Tijdloze morgen een hele dag tijd voor Bob Dylan. Luister morgen en hoor de hele dag extra veel Bob Dylan en maak bovendien kans op unieke prijzen.
9: Tijd voor Bob Dylan.
10: De Tijdloze.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Mannekes.
3: Bompie.
2: Ik heb gedroomd.
3: Over?
2: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
2: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
3: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
2: Bompie, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht ze.
13: Rustig,
12: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
15: De tijdloze. Hallo, this is Richard Thompson.
16: Hi, this is Donald Fagan.
17: Hi, this is Walter Becker.
18: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
19: De tijdloze.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi Keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
15: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: De Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
5: Een gevangene kreeg een sociale woning in Anderlecht. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van Pano. Op het moment dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij al in de cel. En dat is nog altijd zo, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instantie die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. Het grondwettelijk hof schorst een maatregel van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid, waardoor asielzoekers geen geld in plaats van opvang meer konden krijgen. Wie geen plaats kon krijgen in een opvangcentrum, kon OCMW-steun krijgen om zelf een woning te huren. Van Bos-Zuid schafte dat af, maar volgens het hof gaat dat in tegen de grondrechten in ons land. De minister zal het arrest uitvoeren, maar zegt dat er in feite niets verandert.
17: In de praktijk zal dat weinig veranderen. Waarom? Omdat vandaag is er voor iedereen die recht heeft op opvang, is er een plek in de opvang. En met de huidige instroom is er dus geen reden om financiële hulp te moeten geven door een gebrek aan opvangplaatsen.
5: De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn nu in Turkije. Morgen zouden ze doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger meer dan 400 activisten opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Ze waren met schepen onderweg naar Gaza. De activisten vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Ook deze man van 34 uit Knokke-Heist.
18: Ga ze niet naar het ziekenhuis, want ik heb heel veel last van mijn ribben, want ze zijn heel hard aangepakt toen we in de gevangenisboot aangekomen zijn. Ik denk dat er 35 letsels waren aan beenderen, vooral ribben, eigenlijk 5 hoofdwonden.
5: Oekraïne gaat zijn grens met Wit-Rusland sterker verdedigen, bijvoorbeeld door documenten en auto's meer te controleren. Het wil zo voorkomen dat Rusland zo in de regio kan infiltreren en saboteren. Oekraïne zegt dat Rusland ook een nieuw offensief vanuit het noorden plant, vanuit Wit-Rusland, maar Rusland ontkent dat. Rusland en Wit-Rusland houden samen al 3 dagen militaire oefeningen met wapens die kernkoppen kunnen dragen. En in de Ronde van Italië heeft Alex Segaert de 12e rit gewonnen. Hij ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en hield stand. Het is zijn mooiste overwinning tot nu, maar het was niet gemakkelijk, zegt hij.
1: De keer dat ik beslist van nu zet ik aan, is er geen weg niet meer terug. Als ze mij terugpakken, is het volledig gedaan. Dus al in. En het is zeker heel veel pijn, maar ze waren mij echt aan het aanmoedigen in het toertje. De renners en de ploegleiders. Dus dat geeft nog extra motivatie dat zij erin geloven. En ja, als dat dan zo beloond wordt, dan is dat met heel veel plezier dat ik zo'n inspanning inlever.
5: Toon Aerts werd tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugese Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 4 en 14 graden. Morgen tot 27 graden met zon en stapelwolken.
19: Dit is de tijdloze.
20: And it goes a little something like this.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: De tijdloze.
2: Lijkt dat iedereen in Oostende zijn, niet kapot te krien.
3: Turn

0: warmte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Tijdloze.
4: De Tijdloze.
5: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van ons reportagemagazine Pano. Op het ogenblik dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij dus in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instelling die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn hardhandig aangepakt bij hun arrestatie. Dat vertelt een van hen aan Ter Zake. Het Israëlische leger had begin deze week meer dan 400 activisten gearresteerd, onder hen ook 7 Belgen. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. Arno Meins uit Knokke-Heist is een van hen.
6: Als je iets aan het ziekenhuis, want ik heb prima last van mijn remmen, want... Ze zijn heel hard aangepakt en er waren er ook seksueel aanrandingen. Dus ja, ik echt van alles, ook zowel tasers en ja, continu hard aangepakt en dat we in Israël aangekomen zijn.
5: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt, achtergelaten door hun moeder en haar partner, die niet de vader is van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal en verkeren in goede gezondheid. En vanavond kan de beslissing vallen in de hoogste voetbalklasse. Op 2 speeldagen van het einde heeft Club Brugge 4 punten meer dan Union. Dus Tom Boudeweel, als club wint in Mechelen, dan is het zeker kampioen.
7: Dat klopt, en meer nog, vanavond gewoon hetzelfde resultaat halen als Union op bezoek bij AA Gent. Dat volstaat zelfs voor Club Brugge om opnieuw landskampioen te worden. Maar iedereen gaat ervan uit dat club zal winnen in Mechelen, omdat Brugge toch de wind in de zeilen heeft na die ruime overwinning tegen Union vorige zondag. In Brugge houden ze de druk nog wat af. In de competitie verloor blauw-zwart trouwens nog in Mechelen. Mechelen dat zelf mikt op een Europees ticket samen met Gent en Anderlecht. Dus ook die strijd met 3 ploegen is nog interessant.
5: We kijken er naar uit. Bedankt, Tom. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het lokaal 30 graden worden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
0: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alerte Korte. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaamse Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dieriks.
2: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger. Die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt achtergelaten door hun moeder en haar huidige partner, niet de vader van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu dus gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal. Ze zijn in goede gezondheid. In het voetbal kan Club Brugge vanavond kampioen worden. Dan moet het minstens even goed doen als Union. Op dit ogenblik is Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen op de voorlaatste speeldag van de Champions Playoff. Tom Boudewijl, is Club op weg naar de titel?
3: Ja, want ze doen om te beginnen al beter dan Union. Union dat nog altijd 0-0 staat bij AA Gent. En Club Brugge leidt met 0-1 na ruim een kwartier. Was het een goede actie via Sique en Trezoldi, afgerond door de man in vorm, Christos Tsolis. Hij maakte er 0-1 van in een periode waarin Club Brugge het overwicht had, maar geen overrompelende indrukken gaf. Wel af en toe kon prikken via Vetlessen en Stankovic. Een goal van Forbes, die werd afgekeurd. En KV Mechelen kan daar maar weinig tegenover stellen. Het is een beetje de logica die wordt gerespecteerd. En ondertussen zijn we bijna een half uur ver en leidt Club Brugge dus met 0-1.
0: Dankjewel, Tom. En de derde match, Anderlecht, dat strijdt nog om de 4e plaats. Het ontvangt Sint-Truiden, de 3e in de stand. Anderlecht leidt met 1-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het dan lokaal 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dit is de tijdloze.

need it so bad. I mean it to me. I need it so bad.

0: you gotta hold on.
1: De tijdloze.
2: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we starten met voetbal, want Club Brugge kan zo meteen landskampioen worden. Het speelt op dit ogenblik op bezoek bij KV Mechelen. Tom Boudeweel, vertel het ons. Is Club op weg naar de titel?
3: Ja hoor, nog 20 minuten wachten in een wedstrijd die volledig gedomineerd wordt door de Bruggelingen. 2 keer op voorsprong gekomen in een eerste helft met een race om kansen. Was het enkel Tsolis die kon scoren na ruim een kwartier. 0-1 bij de rust, dus KV Mechelen was te zwak. En plots viel een goal uit de lucht al heel snel na de pauze van Brederode met de gelijkmaker. Maar de reactie van Brugge mocht zeker gezien worden. Na een counter scoorde Trezoldi. En ondertussen Trezoldi en Forbes dicht bij de 1-3. Maar voorlopig is de kloof nog altijd 1 doelpuntje. Club Brugge dus in deze fase op weg naar de titel. Want als het zelf wint, is het altijd kampioen. En het moet gewoon even goed doen als Union. En bij Union in AA Gent is het nog altijd 0-0.
2: Dankjewel Tom. Een Anderlecht strijdt nog om de 4e plaats in de stand. Het ontvangt Sint-Truiden. De 3e in de stand. Anderlecht leidt met 2-0. Het gemeentebestuur van Capelle op Den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
4: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
2: Capelle op den Bosch heeft een lange geschiedenis van asbestvervuiling. De fabriek van Eternit produceerde er tot eind jaren 90 asbestcement. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het grondwettelijk hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Maar daarmee schendt je het grondrecht op hulp. Dat zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
5: Het is belangrijk om mee te geven dat er vandaag nog steeds mannelijke asielzoekers op straat belanden omdat zij een onwettige opvangweigering krijgen van FedAsiel. En het is in die context dat het grondwettelijk hof zegt dat je niet zomaar deze mensen op straat kan zetten om dan hun alternatieve vorm van steun, namelijk OCMW-steun, te schrappen in de wet. Als je dat doet, dan schendt je het recht op de menselijke waardigheid.
2: En in de haven van Antwerpen is vandaag een controleactie gehouden op de uitstoot van vrachtwagens. Met de hulp van slimme camera's naast en boven de weg haalt de politie vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot door een defect of door fraude uit het verkeer. Vlaanderen wil zo de luchtkwaliteit verbeteren, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
6: We zien gelukkig dat de overgrote meerderheid in orde is. 95% van de vrachtwagens rijdt conform. Maar die 5% die toch fraudeert, ja, die heeft een heel grote impact op onze luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Als die 5% er kunnen uithalen, ja, dan daalt de totale uitstoot van alle vrachtwagens in Vlaanderen met 40%.
2: Ook de volgende dagen en weken zijn er nog controles op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers met veel zon en warme temperaturen van tegen de 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Maar Tom Boudewijl, het werd wel nog spannend daar in Mechelen.
3: Ja, het was een superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union, de enige andere titelkandidaat, nog langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten, maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze play-offs op een scoreloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel ondertussen voor Brugge. Dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen ook. Solis en Trezol, die de 2 topschutters, die bracht de club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdient na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze zomer weer rechtstreeks de Champions League in.
2: Dankjewel, Tom. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de 3e in het klassement met 3-1 vanavond. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht niet meer inhalen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Het Hof oordeelt nu dat die optie moet blijven bestaan, omdat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Het oordeel komt niet als een verrassing, zegt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
4: De Raad van State was namelijk ook al erg kritisch over deze wetswijziging. En met een kritisch advies van de Raad van State, als dat niet wordt gevolgd, kan je wel verwachten dat het Grondwettelijk Hof daarna die wet zal annuleren. Dus het is ook simpelweg juridisch gezien een heel erg zwakke wet die open stond voor legitieme kritieken die dan tot deze annulatie van het Grondwettelijk Hof leidt.
2: En in de Nederlandse stad Utrecht zijn vanavond duizenden mensen meegegaan in een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze riepen op om asielzoekers niet met alle zonden te overladen en hen op een menselijke manier op te vangen in afwachting van een procedure of ze in Nederland kunnen blijven of niet. De voorbije weken was protest van tegenstanders van opvangcentra uit de hand gelopen. Er werd amok gemaakt, brand gesticht en vernielingen aangebracht. Dat was onder meer het geval in Loosdrecht, een dorp tussen Utrecht en Hilversum. Daarom stapten in Utrecht vanavond duizenden mensen mee in een solidariteitsmars. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan tot 27 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het ook over de Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij zegt een goede verstandhouding te hebben. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth vorige week aankondigde juist troepen weg te willen halen uit Polen. Na een ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kondigde de VS ook al aan troepen te zullen terughalen uit Duitsland. De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. Ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
3: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties, in hun woorden, niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
2: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat is een voorstel van Vooruit en het is donderdagavond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Op dit moment kan je je fiets meenemen op de trein, maar in de daluren betaal je daar €3 voor en in de spits €5. De combinatie fiets en trein wordt steeds populairder. Vorig jaar maakten er 550.000 reizigers gebruik van en dat waren er 14% meer dan in 2024. In de resolutie die werd gestemd vragen de Kamerleden ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam gisteravond wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club uiteindelijk nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Dat op dat moment aan het spelen was tegen AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
4: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
2: Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Leuze.
1: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn 4 burgers gedood door Russische aanvallen met zweefbommen en drones. Er vielen ook 5 gewonden. De zweefbommen kwamen neer op een stad dicht bij de frontlijn. De Russen laten ze los vanuit het luchtruim dat ze zelf controleren, waarna ze tientallen kilometers verder naar hun doel geleid worden. Ook meer in het binnenland waren er donderdag nog Russische aanvallen. In Dnipro raakte donderdagavond een 20-tal mensen gewond bij een luchtaanval op 2 flatgebouwen. In Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, hebben onderzoekers 150 knaagdieren gevangen. Ze zullen onderzocht worden op het Hantavirus en of het mogelijk is dat ze dat virus overbrengen op mensen. Ushuaia is ook de plaats waar het cruiseschip Hondius vertrok, waarop een uitbraak van dat Hantavirus was. Er werden 2 soorten knaagdieren gevangen op verschillende plekken. Het zou 3 weken duren om stalen van de dieren te onderzoeken en te kunnen vaststellen of de knaagdierpopulatie van Ushuaia de bron zou kunnen zijn van de besmetting op het schip. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen gisteravond om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong, KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van Club Brugge nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Union speelde bij AA Gent, maar omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is Club dus kampioen. Club